0: maar ons. In ons huis.
1: Nou, ik wil toch weer zien. Hoor van Shakespeare.
2: Jimmy!
3: Yeah!
2: Al!
3: Yeah!
2: For God's sake, burn it down.